0: FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was.

zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS-journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran

...hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9 en een

halve maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide.

0: op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
1: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5, live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars

0: landen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
1: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat

0: bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Mijn vriend heeft het uitgemaakt. En het regent. En ik ben blut. En net als je denkt dat het niet erger kan worden, dan is het zover.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: extra lange regenbui van de darts. En it's raining. Een hele goede morgen. Dit was natuurlijk weer een aflevering van 100% vernieuwd. En dat doen we niet zomaar, nee.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen. Dit is 100%.

0: 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Nee, dat is even lekker, zeg ik. Dat is even fijn. Ik heb het allemaal netjes voorbereid. Ik heb alles liggen hier zo. En nou ja, dan denk ik, dan gaan we maar gewoon beginnen. Ik had natuurlijk dit dingetje moeten hebben. Ik druk gewoon op verkeerde knopje, dames en heren. Op mijn werk zei ze altijd, seniorenmomentje, meneer Burgers. Hij is fijn. Maar nee, we knippen het er niet uit. We doen het semi-live, zoals dat heet. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl. Het was een nummer van de Darts. En het heet It's Raining Again. Ja. Nee, It's Raining. Raining Again is van de Supertramp. De Darts, het album heet Everyone Plays Darts. Het grappige is dat de hoes van deze album, dat is een flipperkast. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, toch? Darts en flipperen. Wel vaak in hetzelfde etablissement te vinden, zeg maar. Maar ja, in zoverre. Tegenwoordig ook niet meer, toch wel? Misschien aan Engeland misschien nog wel. Dat kan natuurlijk. We gaan een bijzondere aflevering tegemoet, want ik heb een heleboel LP's gekocht. Wij kwamen bij de snuffelbakken, de euro-snuffelbakken, dames en heren. En dat waren niet zomaar snuffelbakken, nee. Een LP voor een euro. Nou, waar heb je dat nog? Nou, op de Barneveldse platenbeurs bijvoorbeeld, waar we afgelopen week geweest zijn. En dan hebben we dus ook het album gekocht van de Darts. En ja, ik vind dat dan toch. Ik denk dat we maar per LP twee tracks moeten draaien. Kan dat? Zullen we dat afspreken? Er wordt hier geknikt op de publieke tribune. Ze zijn het er mee eens. En dat betekent dat we dan naar het volgende nummer zijn. Daar wel de single versie. Daar wel natuurlijk, ja. Want de Darts zijn natuurlijk bekend geworden. In de jaren 70, zeg maar. In 1978 om precies te zijn met deze LP. Met twee hits. En de ene van hoorde je net. Dat was natuurlijk It's Raining. En de andere is deze. The Boy from New York City. Dit is 100% vinyl. Een hele goede morgen. We zijn bij tot de klok van 12 uur.

mooie Amerikaanse persing van Warner Brothers Special Products. Ja, dat kwam allemaal uit de jaren 70. Zo heet het album ook, Superstars of the 70s. En ook deze verruilden wij voor 1 euro. Er zaten binnen 4 in, die hoes helemaal kapot, die is gescheurd. En de binnenhoesjes zijn niet meer geweldig. Maar die plaat is bijna mint gaaf. Nou, hadden we deze ook. Maar niet mint gaaf meer. Nee, die hebben we natuurlijk ook op. Nou, lang. Ja, is een half jaren 70 uitgebracht. Toen hebben we hem gekocht voor de volle prijs. En nu hebben we hem inderdaad in de uitverkoop nog een keer. Eigenlijk een betere kwaliteit. Dus dat is soms de reden dat ik zeg van ja, ik heb wel platen. Die heb ik dan al wel, maar dan koop ik ze toch nog een keer. En soms is het makkelijk om sommige platen dubbel te hebben. Als je een album hebt, zeg maar, waar je 2 tracks van wil draaien. Ja, dan moet je wel 2 albums hebben als je ze achter elkaar wil draaien met 2 verschillende platenspelers. Nou, dat is even een technisch verhaaltje. Maar zo werkt het hier in de studio van 100% vinyl. Superstars of the 70s. Inderdaad een uitgave van Warner Special Products. Zo staat het op het hoesje. Gaan we nog veel meer van draaien. Het is echt een fantastisch album met hele mooie tracks. En ook vaak de albumtracks. Dat is dan toch ook wel weer bijzonder eigenlijk. Dat je een verzamelalbum uit de jaren 70 waar dan de albumversies op staan. Het is ook een album, dus ja, waarom niet? Dat er 4 in, dat zijn 8 kantjes. Dus we hebben even te gaan. Dat gaan we niet allemaal redden in deze uitzending. Nee, want aan de andere plaatsspeler, daar ligt ook een plaat van Linda Ronstadt. Heart Like a Wheel. Ja, ik heb helaas nu niet voor grijpen de muziek van Linda Ronstadt. Van Linda Ronstadt. Van. Ik ben eventjes de weg kwijt nu. Het is toch ook verschrikkelijk eigenlijk. Ik weet het ook allemaal niet meer. Dolly Parton wou ik zeggen. En toen dacht ik, oh, dat Jolene. Ja, die had ik willen draaien, maar dat ging dus niet. Omdat ik, vorige week, toen gebeurde dat eigenlijk tussen 2 uitzendingen van ons in. Die uitzendingen worden van tevoren opgenomen, dus daar kon ik niet op reageren. En ik heb niet direct, zeg maar zeggen, een plaatje van Dolly Parton hier liggen. Ja, ergens tussen de duizenden bakjes die hier staan, of de platen. Dus we zijn een andere country koningin die gelukkig nog wel onder ons is. En dat is Linda Ronstadt. Het album heet dus inderdaad Heart Like a Wheel. En we gaan 2 tracks draaien. You're No Good. Het zijn wel echt oude krakers, want ze kraken en piepen een beetje. Maar met een beetje reinigingsspray komen een heel end, zeg maar. Andrew Gold die speelt drums op het volgende nummer, maar dat doet hier iemand anders. En dit is ook wel haar grootste hit uit de jaren 70 inderdaad. You're No Good. Hier is Linda Ronstadt.

Clydie King en Shirley Matthews waren de background vocals. En Andrew Goldberg zei, die had de electric guitar, de solo daarvan. Ja. En ook nog eens een keer de electric piano en drums. Ja, Andrew Gold kennen natuurlijk van Never Let It Slip Away. Het is wel een plaat waar een enorme kraak in zit, maar ja, er staan een paar nummers op die vind ik toch te mooi om niet te draaien, zeg maar. Dit nummer kwam in 1975 in het hitparade terecht, nummer 17 als hoogste positie. En als nummer, ja, 3 weken maar eigenlijk, hele grote hits heeft ze niet gehad, maar ze was wel in de jaren 70 altijd te vinden in de top 40. Linda Ronstedt. Een grote hit die ze wel had, was met Aaron Neville. En het was Don't Know Much uit 1989. Dat was al veel later. En die kwam nummer 6. Dat was een dikke top 10 notering zoals het heet. Wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Nou ja, eigenlijk grappig. Want ze heeft natuurlijk wel, samen met Dolly Parton en Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Don't Know Him Is To Love Him, in 1987 een hit gehad. Dus in zover kennen de dames elkaar. En Mr. Sandman van Emmylou Harris, dat is ook zo'n hit uit die tijd, zeg maar. Wat ze ook inderdaad met Linda Ronstadt opnam. Dus we hebben toch een klein beetje in de countryhoek. Dit nummer is wel heel mooi. Het is niet echt country. Het is een nummer van Paul Anka. En het kraakt, het piept, maar ik vind het te mooi. Hier is It Doesn't Matter Anymore. Althans, die stond natuurlijk niet scherp. Nee, dat is de volgende track van die album natuurlijk. Nou, dan praat ik er nog even overheen. Luister naar Linda Ronstadt van het album Art Like a Wheel.

Ja, dat zijn toch mooie nummers, of niet? Ja, dat krijg je dan cadeau. Want die man die vroeg in die kraam, die uitbater, zeg maar, die vraagt aan mij, waarom koop je dan zoveel LP's? Ik zei, nou, de singeltjes vind ik te duur. Hoe bedoel je ze? Nou, die zijn tegenwoordig meer dan een euro. En dan heb je één kant en nu heb ik LP's. En dan heb je, als je één nummer hebt wat je wil hebben van zo'n album, zo'n LP, de rest is eigenlijk een cadeautje. Dat is gratis, dat is voor niks. Daar hou ik wel van. Dus hij zegt, nou, dat is wel goed bedacht. It doesn't matter anymore. En dat kwam natuurlijk van Paul Anka, die schreef dat. En Linda Ronstedt, die zong dat met verven, zoals dat heet. Was er nou in de hand? Nou, niet zo heel erg veel. Alleen ik dacht dat nummer inderdaad van Paul Anka was. Dat is het ook. Maar het is bekend geworden door Buddy Holly. En ja, die zingt It doesn't matter anymore. Maar dat deed hij al in 1959, dames en heren. Over die albums gesproken waar ik net over had, Superstars of the 70s, was daarmee aan de hand. Sommige singeltjes die ik heb zijn mono. En op deze album van Warner Brothers uit 1976, daar staan stereo-uitvoeringen van nummers die ik in mono had. Dat vind ik zo leuk. Deze gaan we ook draaien. Hier zijn de Bee Gees met Lonely Days. MUZIEK

Ja, ik vind dat mooi. Ja, Lonely Days 1970, de Bee Gees en de New Lonely Days. En ja, Fire and Rain. Dit is natuurlijk ook om niet te versmaden, zeg maar. Ja. Hier is James Taylor.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ja, dit is niet uit 1970, nee. 1985, dame heet Jennifer Rush. Het album heet Movin'. En dit was haar grootste hit eigenlijk, Destiny. En we draaien eigenlijk de volgende track erachteraan. Hier is Live Wire van hetzelfde album uit 1985.

Jennifer Rush van het album Moving. Haar grootste hit die was The Power of Love. Allemaal van die power nummers eigenlijk. Er is er ook eentje en dat kwam van het album wat je net hoorde. Live Wire. En tevoren Destiny. Dat is ook een hit van haar uit de top 40 van 1985. Muziek uit de jaren 70 gaan we even terug, want daar hebben we toch het meeste van gevonden in die bak eigenlijk. En de hoes is wel grappig, want ze staat op de achterkant met een hele grote foto afgebeeld. Maar die LP's zijn natuurlijk, ja, dat zijn allemaal van die afdankertjes eigenlijk. Dus die hoes is een beetje beschadigd. Nou, is het net of ze een neuspiercing gehad heeft, zeg maar. Dat ziet er een beetje vreemd uit. Of ze is heel erg verkouden geweest, dat kan natuurlijk ook nog. Nee, gaat voor 1985, hier is Albert Hammond uit de jaren 70 en I Am A Train. En die klinkt mint nieuw, dames en heren. Albert Hammond.

1973 natuurlijk Albert Hammond en hij is geboren op 18 mei 1944. Singer-songwriter en afkomstig in Gibraltar. Ja, Gibraltar, ja, heeft niet veel speelruimte gehad daar. Nou ja, hij werd er geboren, maar hij ging toen daarna wel naar Engeland. En hij schreef samen met Mike Hazelwood diverse hits in de jaren 70. Zoals I Am A Train, wat je net hoorde. I Don't Wanna Die In A Disaster, gaan we straks draaien. En natuurlijk ook nog hits zoals The Free Electric Band en It's Never Rains in Southern California. Verder schreef hij onder andere nummers voor, hou je even vast, Tina Turner, onder andere I Don't Wanna Lose You. Voor Whitney Houston zong hij onder andere One Moment In Time. En voor schreef hij als medeschrijver van de Hollies The Air That I Breathe. Nam die ook op plaat op. Maar ook All The Girls I Loved Before voor Julio Iglesias en Willie Nelson. En Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. En When I Need You van Leo Sayer. Ja, hij vertrok als 16-jarige naar Amerika. En vormde samen met Steve Roland de groep The Family Dog. Hé, die kennen we ook. Ik wist dat hij erin zat. Ja, zo leer je toch altijd wat. Educatief programma, dames en heren. In 1966 zat hij bij The Family Dog. In 1970 beroemd tot Steve Roland en The Family Dog. Hammond is, hoewel geboren in Londen en afkomstig uit Gibraltar. En I am a Gibraltarian. Gibraltarian. Ja, kort voor zijn geboorte verhuisde het gezin al naar Gibraltar. Hij is in Londen geboren, maar in Gibraltar is hij opgevoed. In 2009 werd er in Gibraltar een serie postzegels ter ere van hem uitgegeven als beroemde Gibraltarenees. Hammond ontving in 2015 voor de Ivor Novello Award voor zijn gehele oeuvre. Hij compenseerde onder meer, componeerde onder andere muziek van de hitserie Sensualité van de Belgische Alex Red. Nou, persoonlijk zullen we het laten van wat het is, zeg maar. Maar in ieder geval, hij is de vader van Albert Hammond Jr. Nou, dat vind ik niet echt helemaal geweldig. Maar die zit als gitarist in de rockband Strokes. Voor we zelf een stroke krijgen van alle informatie die we nu op je loslaten, zeg maar, ga ik deze album even omdraaien. En dan gaan we inderdaad naar zijn andere hit. Het grappige is dat hij heeft, heel veel hits gehad in de top 10, zeg maar nooit de nummer 1 hit. Hij stond met I'm a Trainer nummer 7. Met I Don't Wanna Die in Air, zelfs nummer 3. Free Electric Band, ook nummer 3. The Peacemaker, nummer 10. Give a Little Bit, nummer 3. Dus het waren wel allemaal top 10 hits. En ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij dat niet gedaan heeft. Andere hits die hij geschreven heeft kwamen wel op nummer 1. Onder andere inderdaad van Tina Turner, maar ook van de Hollies. Albert Hammond draaien wij nu met I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Dat is nooit leuk natuurlijk. Nee, laten we dat maar voor bespaard blijven, zeg maar. Nogmaals, Albert Hammond. Hallo. Kom maar hoor.

Ik wist nooit dat er een einde aan zat in deze plaat. Dat is wel bijzonder eigenlijk. I Don't Wanna Die in a Air Disaster van Albert Hammond. En als je dat vroeger alleen maar op een pick-upje hebt gedraaid, zeg maar, voor het eerst in stereo, en je hoort het nu op je koptelefoon met de apparatuur die we nu hebben, dan klinkt dit toch wel heel erg mooi. De drone gaat omhoog. En die drone dat gaan we even laten kiezen. Maar daar zijn we snel mee klaar. Het Sinatra-moment van vandaag komt van Shirley Bassey. Het album Big Spender. Dat nummer gaan we nu niet draaien, denk ik. Nee, ja, misschien net. We hebben nog maar een kleine zeven minuten te gaan. Wij draaien The Impossible Dream als Sinatra-moment van vandaag. Hier is Shirley Bassey. Ja, dit is ook. Dit is wel mooi, hoor. Ja, Dame Shirley Bassey. Ga je gang. Oh, mooi.

Ja, als je toch zoiets mag kunnen doen. Dit is toch wel geweldig. Impossible Dream van het album van Shirley Bassey, Big Spender. We gaan daar zeker nog meer van draaien. Maar vandaag niet. De laatste is van niemand minder als Rob de Nijs. Prachtig nummer ook. Ook zo'n nummer wat ik uit de Eurobak viste. Waarvan die man zei, vind je het leuk? Zeg, hier staat het nummer op van Udo Jürgens. Damals wollte ich erwachsen sein. Maar dan van, precies, Rob de Nijs. Joost Nuizel vertaalde het. Het is een foto van vroeger. Maar het hele nummer blijft, ondanks dat het een cover is, helemaal overeind. Fantastische uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.
2: Een hele goede morgen. U zal wel zeggen, hij staat aan het water. Hij staat bij de zee. Nou, een beetje wel, ja. Een beetje wel, ja. Ja, ik zal even laten horen wat de bedoeling is vandaag, onder andere. Ik heb ook wel een muziekje bij me wat er een beetje bij past, zeg maar. Dat is deze. Die kent u vast ook nog wel, inderdaad. Als u een beetje uit de tijd bent van de zeezenders, dames en heren, dan weet u dat vandaag, 31 augustus 1974, was het afgelopen met de zeezenders in Nederland. Radio Noordzee en Radio Veronica, die hielden ermee op, want er was een wet aangenomen dat je medewerkingen verlenen aan een zender buitengraads. Het waren geen piraten, het waren geen officiële, het waren legale zenders. Maar de regering kon er niet zoveel aan doen, behalve de medewerking verbieden aan die stations. Dat deden ze in 1974, die wet werd verkracht. En het gevolg was dat de zender moest daar ophouden met uitzenden. Dat was dus inderdaad bij Veronica. Radio Caroline ging wel door, later ook Mi Amigo. Maar we richten ons even tot jaren 70, 1974 zeg maar. En dan 31 augustus, ja, dat is inderdaad al een tijdje geleden alweer. Maar ja, het is toch de moeite waard om even nog terug te blikken naar die tijd. Want ik heb wat muziek klaargelegd uit die tijd. Die had die tijd LP's, want toen ze uit de lucht gingen, hebben ze een hele serie albums uitgegeven. LP's met Veronica gaat door. En daar gaan we een aantal van draaien, een aantal tracks althans. Onder andere ook het programma Ook Goedemorgen. Dat ligt voor je klaar en dat begint allemaal natuurlijk met het hele bekende tune. Dat was de begintune, of eigenlijk de herkenningsmelodie van Veronica, later op een 538. Deze aflevering van 100% vinyl bij RTV 794 en Voorst Veluwezoom staat dit uur in het teken van die tijd, 1974.

Suzanne, Suzanne van de Poptops was een opvolger van Mammy Blue, waar verschillende uitvoeringen van in het hitparadeland te vinden waren in 1974. De Poptops draaiden en daarvoor Ben Kramer, zij, zij, zij, zij. En we draaiden daarvoor Send Me a Postcard van Shocking Blue. En dat kwam van het album ook Goedemorgen en dit was van het album Muziek Terwijl U Werkt. Destijds kostte die LP's 15,90 gulden. Dat is niet eens zo heel goedkoop natuurlijk, maar je steunde er volgens mij wel een goed doel mee. En de LP's die we hier hebben, die heb ik vorige keer ergens op een platenbeurs gekocht. Daar zitten ook nog een keer de antwoordkaarten in. Komt Veronica nog terug? Vraagt Nederland zich af. Ons antwoord, ja, Veronica komt terug. Tenminste, als u ons blijft steunen. Hele briefje erbij, met daarbij ook een girokaart van de Post, Check en Girodienst. Ja, en daar kon je dan een tientje, 10 gulden overmaken naar de Veronica Omroeporganisatie Oude Engweg 24 in Hilversum. En daar mocht je je naam en adres invullen. Je kon post opbrengen, tientje betalen. En dan was je lid. En die hele brief zit er ook bij namens de directie, namens de Veronica Omroeporganisatie. En dat is allemaal origineel nog in deze LP's te vinden. Dat is op zich wel grappig. Even terug naar Veronica en de jaren 1974. Daar stopte natuurlijk de uitzendingen vanaf de middengolf op 538 meter. En daarvoor zaten ze op 192. Nou, er zijn een heleboel stations die ook vandaag op deze 31 augustus best heel veel aan doen aan dit gebeuren, deze herdenking. We kunnen ook de oude herinneringen nog ophalen door oude uitzendingen van Veronica gaan herhalen. Dat doen stations genoeg. Er zijn nog een aantal middengolfstations inderdaad in Nederland die dat doen. Wij beperken bij 100% van ons tot een uurtje terugkijken in de tijd naar de Veronica Zeezendergeschiedenis. In bijzonder Veronica, dat was een beetje, ik was daar fan van. Radio Noord zeg je natuurlijk ook. Ja, maar daar vond ik niet zo. Nee, ik weet niet waarom. 220. Later bij Radio Noordzee is trouwens wel de geboorte plaatsgevonden van de André van Duin Show. Die als eerste daar werd uitgezonden. De waanzinnige top 1000 of zo was dat zoiets. We gaan weer terug naar Nederlandstalig werk. Want dat werd bij Veronica ook veel gedraaid. En we kennen allemaal natuurlijk de hit van Imca Marina, Viva España. Maar dat was niet het origineel. Dat zei Erik Kerkdijk een tijdje geleden ook al tegen mij. Nee, dat was van Samantha. Nou, die staat op een van deze LP's. Dus die komt er nu aan. Hier is Viva España.

Soenzen en de tuba. Ja, en ik ga met mijn voetjes weer in het water staan. En de zee waar vroeger die schepen lagen, ja, die is leeg. Daar vind je geen schepen meer, zeg maar. Nee, ja, wel vrachtschepen, maar geen zendschepen meer, zeg maar. Het enige werkende zendschip ligt volgens mij in de haven van Harlingen. Want een paar jaar geleden mocht ik daar een uitzending maken. Dat was wel heel erg grappig, inderdaad. Met veel plezier gemaakt daar. Maar je luistert nu naar Susan Tuba van Freddy and the Dreamers uit 1974. Natuurlijk, want dat is het jaar dat de gender verdwenen. En I Can Hear Music van Cynthia Clay. En daarvoor de originele Belgische uitvoering inderdaad van Viva España. En dit kwam van het album Veronica gaat door, nummer 10, dat is Non-Stop. En die andere die kwam, eens even kijken, waar heb ik die gelaten zo gauw? Die is al in het hoesje, zie ik. Waar is die zo gauw gebleven? Ik heb er nou zoveel alpen uit de hoesen gehaald. Dat was wel grappig, ik was aan het zoeken natuurlijk, aan het voorbereiden van dit programma. En dan is het toch wel bijzonder eigenlijk dat je platen tegenkomt en zegt, oh ja, die heb ik ook nog. Dat het nog wel wat beter georganiseerd moet worden dan de letter D, zeg maar, van diverse of door elkaar. Dat mag ook duidelijk zijn. Nou, mooie uitdaging voor de komende winterperiode, zeg maar. Zodat de zee inderdaad ons natte voeten bijna geeft, zeg maar, gaan wij verder met de serie van Veronica gaat door. Van non-stop gaan we naar, non-stop gaan we naar de nachtclub. Dat was CD of LP, zeg maar, LP nummer 6 uit die serie inderdaad, de nachtclub. En daar mag één nummer niet ontbreken natuurlijk. Can I Get Her By Candlelight van David McWilliams. Een hele goede morgen. Dit is een speciale aflevering van 100% vinyl.

0: prachtige melodieuze muziek van het Johnny Pearson Orchestra en Sleepy Shores was dat. En daarvoor natuurlijk David McWilliams en Can I Get There by Candlelight. Ik maak er een hele andere tekst van. In die tijd had je ook populaire discjockey natuurlijk Lex Harding, als de presentator van de Top 40. En dat album, dat was de eerste uit deze serie, is bijna nergens te krijgen. En als hij ergens staat, dan is hij duur. Dus die hebben we niet. En de andere zijn uit die serie de Jukebox met Stan Haag. Muziek bij de lunch, hebben we gedraaid. Ook Goedemorgen. En dan komen we bij nummer 5 terecht. Lex Show en Atje Bouwman. De Atje Bouwman Top 10. Dat was een legendarisch programma wat 's avonds werd uitgezonden. Soms met een heleboel lawaai, maar wel altijd met hele unieke muziek. En Ad Bouwman, hij zit volgens mij nog steeds bij 192 TV. Heeft hij ook een programma waarover dit soort tijdperken allemaal praten en spreekt natuurlijk met anekdotes uit die tijd. Wij draaien een gedeelte van die LP, maar ik moet even kijken. Het begin is echt altijd nog steeds hilarisch. Atje Bouwman Top 10, maar het nummer of we dat gaan draaien, If You Could Do It Over Again van Caravan, dat is nogal een hoop lawaai. Dus ik moet het nummer wat erna hebben. Dus, maar ja, ik wil niet knippen, dus ga luisteren.
1: Countdown. 10 seconds to firing.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

geleden had je Bouwman Top 10. Ja, legendarisch. En ik ontdekte daar wel veel muziek wat je eigenlijk overdag helemaal niet hoorde op de radio. Nergens. En dit programma wel. Onder andere ook bijvoorbeeld Deodato hoorde ik daar voor het eerst. Maar Also Sprach Zarathustra. Maar ook groepen zoals Think Tank en Amsterdam. Amsterdam staat hierna, dus die gaan even kijken of ik weer met de voetjes de zee in kan, zeg maar. Dan ga ik dat nummer even klaarzetten. Ja, wacht even.

hem gevonden, inderdaad. Het gaat over het groepje Amsterdam. En die zingen Don't Be Down. En eens kijken wat daarna nog komt. Want dit is allemaal van de Atje Wouwen Top 10. Dit is een speciale uitzending van 100% Vinyl. Waarbij we terugkijken naar 31 augustus 1974. Het einde van de zeezenders in die tijd. En dat is voor veel mensen nog een herinnering. En voor mij ook. Dus ik heb dat nog een beetje levendig gehouden. We gaan geen andere dingen draaien dan alleen maar muziek. En met name van de album en LP-serie die werd uitgebracht nadat de zenders al gestopt waren. Deze kwam uit 1975. Serie nummer 5, Veronica gaat door op LP. En dan krijg je dit zoiets. Ja.

0: heel veel mensen dachten dat het... Dat... Hallo?
1: Geen hint,
0: hallo?
1: Kijk nou eens. Twee. Wat heet twee? Drie. Drie lekkere appeltjes krijgen wij van Jan van Erp. Dat vind ik leuk. Eén voor jou. Wat? Eén voor Jules. Want Jules zit van op de publieke tribune. Die kijkt of alles goed gaat. En misschien mag ik er ook wel eentje... Toch wel leuk. Ik zal die brief even doorlezen en dan lees ik hem misschien zo meteen wel voor ook. Op de negende plaats.
0: Dat was Lex Harding inderdaad. In zijn jonge jaren. En dit was dan die muziek inderdaad. Ja, we hadden veel luisteraars die brieven schreven. Dit was van die muziek waar je zei van, oh ja, Deodato. En dat draaiden ze dan ook inderdaad, ja, uit die tijd. Ik ga toch wel even op zoek naar wat andere. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan, zeg maar. Dan zit ook deze bijzondere aflevering erop van 100% vinyl hier bij Voorst, Veluwezoom en RTV 794. We gaan toch weer even naar het strand, naar de zee. Maar we gaan aan de havenkant zitten. En de havenkant, ja, daar komen de mooiste melodietjes vandaan. Onder andere deze natuurlijk. Otis Redding. Sit in on the dock of the bay.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe zo.
1: Aanstap, muziek!
2: Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur! Hey, schoenwijfken, gepittige heren, zie! Laat ik eens zien hoe geren dat gama ziet. Hey, schoenwijfken, gepittige heren, zie!

mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, schuimvijfken, schuimvijfken. En de jorn ging voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen, tussen de velden, op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je heren. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

dat maar met jou lekker. Doe het dan, schumvijfken. Je hebt al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf. Schettig is hij, met je gat.

0: En met Oscar Harris verlaten we deze speciale aflevering van 100% vinyl. Soldier's Prayer. En daarvoor natuurlijk de wilde boerendochteren van Even Heilen. Dit was een aflevering van 100% vinyl. Eigenlijk naar aanleiding van de datum 31 augustus 1974. Het verdwijnen van de zeezenders. Wij verdwijnen ook nu eventjes van deze zender inderdaad met dit programma. En niet voor lang, want volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren en nog een
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, tussen graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beer.

0: In this proud land we... In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: dat is 2 september. 2026. Het is weer woensdag, het is weer 5 uur geweest. Het is tijd voor Por. En u hebt ons een hele tijd moeten missen, want ja, we waren er wel en ook weer niet. Leg even uit, Han, hoe zat het ook alweer?
1: Niet technicus. Nou, we dachten live te uit te zenden.
0: Ja.
1: Mevrouw Stolk, Janneke Stolk op bezoek.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zien we jou zwaaien achter het glas van... Ik denk, oh ja, dat gaat niet goed.
0: Nee,
1: dus we waren vol bezig wel toch met het gesprek. Ja, was natuurlijk erg vervelend.
0: Domper.
1: Was domper. En er werd een automatische piloot, stond hij. Dus ja, uitzending van Peter Oosel, volgens mij, een interview.
0: Ja, ook.
1: Werd uitgezonden.
0: Ja, nou ga ik even uitleggen hoe het zat, want ik heb wel een klein beetje technische kennis op dat punt.
1: Oh.
0: Wat er gebeurde is, was een computercrash. En toen hebben ze dus de computer weer teruggezet op een backup. En op die backup zat ons oude programma, wat we geüpload hadden naar de server. Ja, en dan komt er gewoon week 35 weer voor de dag. Dus.
1: Ja, nou ja, herhaling doet beklijven.
0: Ja.
1: Maar dit was even... Gelukkig was Janneke Stolk zo sportief om een nieuwe afspraak te maken. En die is de gast op 16 september.
0: Ja, oké. Okay, dan gaan we weer met haar proberen het gesprek wel op de zender te krijgen. Natuurlijk.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Dat gaat lukken, toch? Goed, en we hebben een gast in de studio vanmiddag. Kasper, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ben je er nog, jongen?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Je bent weer terug van vakantie, hè?
2: Ja, daar was ik wel aan toe.
0: Ja. Dat snap ik niet helemaal. Terugkomen van vakantie, was je daar aan toe? Of,
2: Nee, ik zei het verkeerd.
0: Je bent blij dat je weer bent, dat bedoel je?
2: Ja, dat ook.
0: Okay.
1: Nou, we zijn ook blij mee.
0: Ja, absoluut.
1: En de luisteraar hoop ik ook.
0: Ja, laten we het aan.
1: Ja, we gaan zo, zo onze gasten interviewen.
0: Ja, want samen. We hebben ook gast. Ja.
1: Dat is toch
0: wie,
1: leuk.
0: Wie komt er aan?
1: Nieuw commissielid.
0: Oké. Okay.
1: Van Dorpspartij Heerde, CDA.
0: Ja, precies. Dat zeg je heel goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, wie komt er dan?
1: En dat is Frederik Noordman.
0: Oké. Okay. Nou, gezellig.
1: Ja, commissielid. Ja. Dus wil graag komen, dus dat is mooi.
0: Nou, heel leuk. En wij stellen graag aan u voor alle nieuwe commissie- en raadsleden van de gemeente Heerde.
1: Nou, we hebben ze bijna allemaal nu gehad.
0: Ja, nou, en dan gaan we ons weer storten in de plaatselijke politiek. Iedere week.
1: Ja, de volgende week begint dat weer.
0: Ja.
1: 7 september.
0: Ja.
1: Maandag.
0: Ik had toevallig gisteren... had ik ineens onze griffier aan de telefoon.
1: Oh.
0: En die zei, je had me gebeld. Ik zei, nou, ik heb aan je gedacht, maar ik heb geen idee.
1: Telepathisch.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Maar, ja, die zijn er ook helemaal klaar voor. De griffier is natuurlijk de ondersteuning van de raad. En de raad komt weer bij elkaar in de commissievergaderingen, raadsvergaderingen.
1: En als je geïnteresseerd bent in die stukken van de politiek, dan kun je melden bij de griffie, heerde.nl.
0: Ja.
1: En dan zeg je, nou, kunt u mij per mail de waarschuwing geven of een linkje dat je daarop klikt. En dan krijg je het hele programma voor die vergadering.
0: Ja,
1: dus zo doen wij het ook.
0: Ja, ja,
1: als schiet je te vaak, denk ik, ben ik vergeten.
0: Je hoeft niet het helemaal te downloaden en te printen. Nee. Je kunt het ook gewoon op het scherm zien.
1: Nou, de agenda print ik toch altijd wel even, voor mezelf even. Okay. Maar de rest niet natuurlijk.
0: Oké. Okay. Nou, en...

0: helemaal niks, maar Dolly Parton was toch wel een van de zangeressen in Amerika. Een van de meest verkopende, zeker. Een van de bekendste ook. Vriend en vijand. Had alleen maar fans, zou ik maar zeggen. Ik wil niet zeggen dat dat nou een verdienste is, maar Donald Trump kwam terug op haar overlijden, maar ook Joe Biden. Dat betekent dat ze wel bij iedereen geliefd was. En ja, muziek, daar moet je van houden. Country is natuurlijk wat onze gast Frederik Noordman straks aanhangt. Maar niet iedereen is van de country. Maar één ding was ze echt heel erg bekend door. En dat was Dolly Parton heeft miljoenen, tientallen miljoenen zelfs, gespendeerd aan het laten lezen van kinderen. En zij stelde ook heel veel boeken, vooral kinderboeken, beschikbaar aan scholen om kinderen aan het lezen te krijgen. En dat vond ik eigenlijk wel haar grootste verdienste. Daar gaan we straks even op terugkomen. Ja, roept u maar.
1: Nou, boven nu, op dit moment, wordt een tentoonstelling geopend. Lokaal nieuws.
0: Ja.
1: In het kader van het 850 jaar festiviteiten en zo.
0: Kom allemaal naar Villa Jacoba.
1: Ja, dat is een leuk tentoonstelling. Onder andere over de sportclubs, helden, zeg maar kampioenen van heren.
0: Ja.
1: Sportkampioenen. Daar ligt een kamer vol van attributen. En ook de kunstenaars uit heren. Veel onbekende kunstenaars. Die denk, oh, dat is heel interessant. Wordt nu geopend door onze burgemeester.
0: Is dat as we speak nou?
1: As we speak, ja, is live. Okay. Ik zit onderweg even te kijken. Het is iets van, nou ja, over de toekomst. Dus niet alleen verleden. Dus het is ook voor de toekomst. Er zijn ook kunstwerken die staan achter glas. Die zijn ook te koop. Of van heren kunstenaars. Okay. Ik moet zeggen, ik heb wat gebracht voor de Gemse vereniging.
0: Ja.
1: Het historisch materiaal. En ja,
0: kom.
1: Zag er heel mooi uit.
0: Kom naar Villa Jacoba.
1: Ja.
0: Ja, kom naar die expositie. Verder nog meer nieuws. Ja, de landelijke landelijk nieuws is Prinsjesdag onderhandelingen zijn rond.
1: Ja.
0: De begroting is er?
1: Ja.
2: Zijn ze nog niet over eens, toch? Of?
0: Oh, nee. Wacht even. Onze specialist op dat gebied van landelijk nieuws roept. Gasper, vertel, wat weet je?
2: Nou, ze waren nog niet over eens, voor hoever ik weet.
1: Wie zijn ze dan?
2: Oh, ik ben niet helemaal duidelijk. De oppositiepartijen.
0: Nee. Maar er werd ook gedacht dat de regering dacht dat, nou, ze sluiten wel aan als ze iets tegenkomen wat ze leuk vinden. Maar dat schijnt niet zo te werken.
1: Nou, dat bedoelt Kasper ook, denk ik.
2: Ja, ja, hè? Dus eigenlijk dat ze. Ja, sorry.
1: Het is rond voor de coalitiepartijen.
2: Ja, wat ik wou zeggen was. Huh? Dat,
1: we hebben iets moois neergelegd.
2: Ze wouden eigenlijk bij alle. Bij zowel links als rechts wel dingen inzetten. Maar ze dachten, nou, daar komen we dan wel uit. Maar uiteindelijk zijn ze toch niet tevreden.
1: Ja, en de criticus die zegt, ja, ze hebben toch meer de neiging om de steun te zoeken voor een jaar 21 en de SGP daarentegen. Ja. Ook, maar aan de andere kant zeggen ze, financieel hebben ze heel veel toereiking gedaan richting pro.
0: Ja.
1: Dus heel veel bezuinigd te schrappen.
0: Ja, en dan hoor ik weer als kritiek dat er weer heel veel voor het kabinet uitgeschoven is naar de toekomst. Want dat zegt natuurlijk iedereen straks. Ja. Nou ja, laten we de dingen liggen.
1: Hey, je hebt ook nog bezoek gehad op school, hoorde ik, van een wethouder, hè?
2: Ja, want ik zit in de leerlingenraad bij mij op school.
1: Waar zit jij op school dan?
2: Ik zit in Weijen op school.
1: Weijen?
2: In de Capelleborg, ja. En ik ga daar naar school en ik zit daar ook in de leerlingenraad. En daar was een wethouder en die moesten we.
1: Wat moest je vragen stellen aan hem? Of was het een hem of een haar?
2: Het was een hem. Ja? En het was een wethouder daar. En die gaat over onderwijs en zo. Oh. En moesten wij eigenlijk vragen beantwoorden. Uh-huh. Zodat hij ons gewoon een beetje beter leerde kennen en zo. Ja. Het ging vooral over discriminatie en zo.
1: Ja.
2: En wat hij daar tegen kon doen en zo.
1: Ja, dat is dus. Oké, dat was ook een kennismakingsgesprek dan.
0: Ja,
1: ook.
0: Nou, helemaal mooi. Goed. Ja, en je woont gelukkig in Heerde. Feesten, of all places, zou ik maar zeggen. En je woont gelukkig in Heerde, dus je kunt mooi aan
1: Steenworp,
0: ons programma, aan ons programma meedoen.
2: Zeker.
1: Leuk, toch?
0: Dan hebben we nog één dingetje nieuws. Maar dat is ook weer oud nieuws van vorige week. Dat is dat er vanuit de gemeente Heerde de mogelijkheid is om vrijwilligers voor te dragen voor een vrijwilligersprijs of de pluim van Heerde. En die inschrijving die is geopend. En u leest daar meer over bij heerde.nl als het gaat om de motivatie die je dan daarbij moet hebben. Nou, dan hebben we volgens mij wel alles gehad, hè? Zijn we al wel aardig op weg. Maar goed, we gaan toch wel even nu naar weer de actuele, tenminste het oude nieuws van het over.

0: was Dolly Parton en Kenny Rogers, een Islands in the Stream. In aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Ze is 80 geworden. De laatste tijd is er heel veel te doen geweest over de mogelijkheden, de kosten en de gevolgen. Maar vooral ook over de inzet van kunstmatige intelligentie. En wat zijn dan de effecten op de werkgelegenheid? En wie draait erop voor de milieuschade als gevolg van de toepassing van deze nieuwe techniek? Dat is natuurlijk een hele andere discussie. Maar voor ons kwam natuurlijk de vraag ook, wat kunnen wij als programmamakers hebben aan de inzet van AI? En dat, om dat te testen, heb ik een keer wat opgenomen voor de gein. Dit is een wat oudere opname. En als u denkt, ik zit op een verkeerde zender. Nee, dit is wat er gebeurde toen ik vroeg naar het volgende.
1: Kun je voor mij even uitzoeken of het programma POR bij RTV 794 ook bekend is?
2: Ja, absoluut. In vielen Ländern gibt es tatsächlich eine sogenannte Steueridentifikationsnummer, die oft auch für Zwecke wie die Erhebung von Einkommensteuer oder andere steuerliche Zwecke verwendet wird. Das ist in Deutschland zum Beispiel die Steueridentifikationsnummer, die jede Person erhält. Ich vermute, dass es in deinem Fall genauso ist. Also ja, das ist ein ganz gängiger Prozess.
1: Nee, de konkrete Frage ist in Nederlands. In Heerde, das ist eine Gemeinde in Gelderland, er bestaat een omroep die heet RTV 794. En daar maken wij een programma POR, Politiek op Radio. En kun je daar ook iets over vinden in de media?
2: Ja, zeker. RTV 794 is de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. En ze hebben een programma genaamd Politiek op Radio. Dit programma wordt specifiek op hun website genoemd als onderdeel van hun rubriek op Radio TV Politiek.
1: En kun je ook zien wie dat programma maakt?
2: Het programma Politiek op Radio van RTV 794 wordt gemaakt door Henk-Jan de Leeuw, die journalist is, en Han van der Pol, een ondernemer.
1: Wat is je bron? Hoe kom je aan deze informatie?
2: De informatie komt van de website van RTV 794. Het programma Politiek op Radio wordt gemaakt door Henk-Jan de Leeuw, die journalist is, en Han van der Pol, die ondernemer en docent is. Dit komt overeen met de informatie die op hun site staat, waarin ze hun werk in de jaren 90 ook al voor de lokale omroep in Heerde deden.
1: Oké, nou dan zijn we weer op de hoogte. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijn dat je het kon uitzoeken. Als je nog meer vragen hebt over RTV 794 of iets anders, laat het me weten.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: En zo begon het dus een paar weken terug van mij uit de vraag van wat kunnen wij doen met AI als het gaat om het opzoeken van bijvoorbeeld de collegebesluitenlijst en dat soort dingen. Han, is voor ons ook handig, toch?
3: Ja.
0: Ja, want sommige dingen die moeten we iedere keer opnieuw opzoeken.
3: Nou, het scheelt gigantisch veel leeswerk.
0: Enorm veel zoekwerk ook, met name. Ja, ja.
3: Dan maar vanuitgaan dat dat dan... Ja, klopt. Maar ja, dat is misschien onterechte argwaan.
0: Ja, ja. Nou, dat is de betrouwbaarheid. Terecht, ja. Dat is de betrouwbaarheid. Tot eergisteren. Ik moet zeggen, want dit is al een opname van vorige week. Mm-hmm. Tot dinsdag voor een week. En toen vroeg ik of wij ook nog wat andere mogelijkheden hadden om via AI op te zoeken.
4: Bijvoorbeeld of je een onderwerp hebt waar je mijn input over wil. Of misschien een stukje analyse of achtergrond. Dan zorg ik dat ik iets passend aanlever voor jullie programma.
1: Ja, maar mag je ook meewerken aan het programma of moet je daar toestemming voor hebben? Hoe werkt dat?
4: Ja, dat is een goede vraag. Meestal hangt het ervan af hoe jullie redactie is georganiseerd. Als je een formele samenwerking wilt, zou ik even overleggen met jullie coördinator of de eindredactie, zodat alles netjes is geregeld en duidelijk is wie wat doet.
1: Oké, maar dan mag je wel een bijdrage leveren vanuit jouw eigen positie, zeg maar.
4: Ja, zeker. Vanuit mijn positie kan ik zeker inhoudelijke bijdrage leveren. Ik kan bijvoorbeeld analyses, achtergrondinformatie of bepaalde invalshoeken aanleveren. Dus als jullie een bepaald thema of een specifieke vraag hebben, dan ga ik daar graag op in.
1: Waar moet ik dan aan denken? Aan lokale politiek? Heb je daar verstand van? Kun je daar dingen lezen of opzoeken?
4: Ja, zeker. Ik kan me verdiepen in lokale politiek. Bijvoorbeeld raadsvergaderingen, partijprogramma's of actuele thema's in Heerde of Gelderland. Als je een specifiek onderwerp of een actuele kwestie hebt, dan zoek ik daar graag informatie over op en geef ik een goede samenvatting.
1: Maar heb je dan ook parate kennis van bijvoorbeeld de samenstelling van het college en welke partijen daarin werkzaam zijn?
4: De samenstelling van het college in de gemeente Heerde Gelderland 2026 tot 2030 is als volgt. De burgemeester is Olaf Prinsen van D66. De wethouders zijn William van Omme, gemeentebelang Boerenpartij, Klaas Haring, ChristenUnie SGP en Peter Oosterhof, VVD. Deze drie partijen vormen samen de coalitie die het akkoord Samenwerkt heeft opgesteld voor de komende 4 jaar.
1: En kun je een samenvatting geven van dat collegeakkoord?
4: Het coalitieakkoord van de gemeente Heerde voor 2026 tot 2030, opgesteld door gemeentebelang Boerenpartij, ChristenUnie, SGP en VVD, richt zich op 3 grote prioriteiten. Samenwerking met inwoners, duurzaamheid en woningbouw en het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen. Daarnaast is er een nadruk op financieel realistisch besturen, waarbij de gemeente stevig let op budgetten en participatie van inwoners vanaf het begin.
1: Oké, dan proberen wij de burger een beetje te betrekken bij die besluitvorming in het raadhuis in Heerde. Heb je nog ideeën hoe we als programmamakers van POR de bevolking in Heerde kunnen betrekken bij die besluitvorming in de raadzaal in Heerde?
4: Ja, zeker. Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld live luisteraars betrekken door tijdens de uitzending stellingen of vragen voor te leggen. Je zou een open telefoonlijn kunnen openen of mensen kunnen laten stemmen via sociale media. Ook zou je porte interviews kunnen doen met raadsleden, zodat luisteraars direct horen wat er speelt. En je zou mensen actief kunnen uitnodigen om mee te denken via zulke formulieren of participatieavonden.
1: Ja, kunnen we dan ook de gemeente inschakelen om daar een bijdrage in te leveren? Of is dat meer de slager keurt zijn eigen vlees?
4: Ja, je kunt de gemeente zeker erbij betrekken. Vaak hebben ze wel communicatieadviseurs of een participatiedeskundige die jullie kan helpen om de oproep breder te verspreiden
5: of om hun platform te gebruiken.
4: Maar het is zeker iets wat je zelf kunt opzetten. Dus een goede samenwerking kan wel echt een meerwaarde zijn.
1: Oké. Je stem ging een half octaaf naar beneden. Kreeg je bijna een mannenstem. Gebeurt dat meer?
4: Ja, grappig dat je dat opmerkt. Dat is inderdaad iets wat af en toe gebeurt. Vooral als ik wat lager ga praten of even meega met een bepaalde toon. Maar ik blijf gewoon letten op mijn stem. Dus als het te gek wordt, laat het me gerust weten.
1: Nou, helemaal goed. Heb je ook nog een naam? Kunnen we je ook bij naam noemen?
4: Ja, natuurlijk. Maar als je een voorkeur hebt voor een specifieke naam of als je iets wilt dat beter past bij het karakter van jullie programma, laat het me weten. Ik denk graag met je mee.
1: Ja, past er, is er ook iets wat bij jouw karakter past?
4: Ja, ik denk dat iets simpels en warms wel goed past. Wat dacht je bijvoorbeeld van Henk-Jan Stemmenveld? Of gewoon de stem van Heerde? Dan blijft het lekker dichtbij en persoonlijk.
1: Oké, ja, helemaal goed. Nou, dank je voor dit moment en we nemen contact op.
4: Ja. Helemaal goed. Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen. Neem gerust contact op als je verder wilt sparren of iets nodig hebt. Succes met het programma en we spreken elkaar.
1: Dankjewel.
0: Henk-Jan Stemmenveld. Ja, dat was AI wat u hoorde. En u denkt misschien, hoe komt u daar nou bij? Nou, het is heel simpel. Daar kun je mee praten tegenwoordig. En Han, is dat de toekomst, denk je?
3: Ja, dat is zeker.
0: Onvoorstelbaar, hè?
3: Ja,
0: onvoorstelbaar. Ik heb...
3: Daarom maak ik altijd een grap als jij mij belt, ook vanmiddag weer. Zeg je, nou, weet je zeker dat je mij nu aan de lijn hebt?
0: Ja, nou goed, praat dus mee. En wat ik heel opmerkelijk vond, toen ik zei haar stem ging naar beneden, dat ze ook begint te lachen. Ze maakt ook grapjes. Ze herkent ook humor, blijkbaar.
3: Ja, ja.
0: Nou is dat bij mijn humor misschien ook wat heel ingewikkeld.
3: Ja, maar als je dan die naam, ja, dan bij haar karakter dan, ja, dan denk ik dat is dan weer te veel... Ja. Ingestudeerd.
0: Ja, te veel eer misschien.
3: Ja,
0: ook wel.
3: Dat is het.
0: Nou goed, ik denk ik ga de muziek achterdraaien die wel een beetje past. No face, no name, no number. Dat is muziek van Brian Ferry.

0: Ja, dat heeft een beetje te maken met kunstmatige intelligentie. No face, no name, no number. Dat was muziek van Brian Ferry. En we gaan verder met ook weer een oude opname. Die hadden we nog liggen van een paar weken terug. U weet wel, de namen van de molen, de vlijt in Wapenveld. Ik sprak daar met Jan Nitro en die opname die hadden we ook nog niet uit kunnen zenden. Dat gaan we nu even doen.
1: Het is zo'n historisch gegeven, hè, dat die molen is verwoest. Ja, nou, dan moeten we toch een keer, dat is in de 80-jarige oorlog gebeurd. Ja, dan moeten we toch eens een keer proberen die sfeer uit die 80-jarige oorlog en zo weer op te roepen.
2: Ja.
1: Ja, en dat hebben we toen via Ohio de Siebel uit Wapenveld zijn we in contact gekomen met Jesse Kranenburg Events. En die organiseert bijvoorbeeld de Kannenburg in Vaassen ook. Doen meer van dit soort happenings. Ja, en die hadden nog wel een gaatje om ook hier wat te organiseren. Nou, en toen was hier de 850 bereid om de portemonnee te trekken.
2: Ja.
1: Ja, en dan kun je aan het werk.
2: Maar hoe lang geleden is het begonnen, zeg maar?
1: Dus denk ik 1,5 jaar geleden begonnen.
2: Oh, ja.
1: Toen de eerste signalen er waren voor hier de 850, kom maar met evenementen.
2: Ja.
1: Nou, toen zijn wij ook vrij snel, hebben wij onze aanvraag ingediend.
2: Ja, we staan op dit moment op Friese Erfgoed. Hoeveel man zit er op het terrein nu aan...
1: Nu?
2: Zeg maar, bemensing van het evenement?
1: Het soort evenement zelf zijn... Het zijn 10 verschillende historische groepen... met totaal circa 100 mensen die hier naar Wapenveld zijn gekomen.
2: Ja, en die voeren allerlei demonstraties,
1: ja,
2: uit?
1: In het kampement hebben ze allerlei demonstraties... van wapens maken en herstellen en spinnen en... Nou, verzin het allemaal maar wat er in die middeleeuwen gebeurde. En dan hebben ze in het amfitheater zijn de hele dag door demonstraties. Net was van, kruisboog schieten. Zelfs op een levend persoon die ervoor stond in een harnas. Nou, dat is best wel spectaculair natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus dat ging ook heel goed.
2: Maar dat is ook wel, dat doen ze vaker, hè? Dat
1: incident,
2: zeg maar.
1: Nee, maar dat soort demonstraties geven ze dan. En dan krijg je echt een idee... Ook met, er is voor de kinderen is er een, word je ingelijfd in het Spaanse leger. Okay. En dat gaat echt met drillen en alles
2: officieel,
1: wat erbij hoort.
2: Ja,
1: hoe je je geweer moet vasthouden, moet laden.
2: Ja.
1: En dan mogen ze misschieten, komt dan wat rook uit en zo. Dus hartstikke leuk.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Even bij het begin beginnen, vanmorgen om 11 uur gestart?
1: Ja, om 11 uur gestart met de opening door de burgemeester. En in de aanwezigheid van Balven. Nou, de delegatie uit Balven is een hele, zeg maar, hele bus vol.
2: Dat is een partnergemeente van
1: hier. Ja. En die hadden ook een aanhanger bij zich. En met een verrassing. Nou, en die verrassing bleek te bestaan uit een mammoet. Zo Balven, daar is ooit een mammoet gevonden. En sindsdien is dat eigenlijk het beeldmerk van Balven.
2: Ja.
1: Dus nu brachten ze zo'n replica van een mammoet mee. En dat was natuurlijk een leuke binnenkomer.
2: Ja, ja, ja.
1: Als cadeau voor het jarige heerde.
2: Ja, waar gaat die terechtkomen?
1: Ja,
2: die
1: daar moet de gemeenteraad nog over beslissen. Dat, ik hoorde
2: of blijft hij hier aan Friese Erfgoed?
1: Nee, hij is alweer weg.
2: Ja, hij is alweer weg.
1: Ze hebben hem weer meegenomen, dus dat zou goed komen.
2: Ja.
1: Nou, en vervolgens hebben we... onze burgemeester Prinsen met zijn beide zonen... onder leiding van de drill-sergeant Bardoen af laten masseren om opgenomen te worden in het Spaanse leger.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat was de openingsact.
2: Ja.
1: We hadden nog een andere in gedachten. We hadden eigenlijk de burgemeester door zijn twee zonen naar de schandpaal willen laten brengen.
2: maar die is wel even voor een rijtje.
1: Zij hebben geen schandpaal. Dus dat was jammer.
2: Oké. Okay. Ja, ja,
1: dat was jammer.
2: Ja, maar de burgemeester is wel even voor een rijtje.
1: Ja, maar nee, ja, ja, ja. Dat...
2: Gemoedelijke sfeer?
1: Gewoon, ja, prima.
2: Ja.
1: Prima, heel leuk.
2: Wat valt hier verder nog te zien vandaag? Wat kun je kort... Ja, als wij dit uitzenden is het allemaal geweest natuurlijk. Maar voor de mensen die niet geweest zijn...
1: Nee, vanmiddag zijn er nog verschillende keren demonstraties dan in het amfitheater. Nou, aan alle kramen zie je wel waar belangstellenden bij staan. Daar worden demonstraties gegeven. En je ziet hier de pikeniers langslopen. Een heel vendel soldaten die over het terrein marcheert.
2: Ja.
1: En uiteraard is ook onze icoon Molen de Vlijt is open.
2: Oké,
1: okay.
2: Valt niet veel te zien.
1: Ja, er is ook de hele dag druk in de molen. Streekwinkel is open.
2: Ja.
1: Dus
2: goed.
1: Je kunt de handhaving in actie zien.
2: Ja. Als je dit gemist hebt, kun je altijd natuurlijk nog een keer bij Erfvries is Erfgoed en Molen de Vlijt.
1: Ja, nee, Molen de Vlijt kun je altijd terecht.
2: Kun je altijd terecht, ja. En je vergunning voor nodig voor dit soort evenementen?
1: Ja, ja. Ja, dat is niet mis.
2: En vertel, ging het soepel?
1: Nou, soepel, het duurde een beetje lang. En dan moesten een beetje hier en daar even wat extra belletjes plegen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
2: Ja, want er komen wapens, er komen...
1: Ja, er komt van alles bij aan de pas.
2: Ja, vuur.
1: Niemand wil risico's lopen.
2: Nee.
1: Dus ja, dat moet allemaal via vergunningen en voorschriften afgedekt worden.
2: Ja. Nou, wordt het evenement nog geëvalueerd op een enig moment?
1: Nee, daar hebben we het niet echt over gehad. Het is eenmalig. En, ja, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als je er een, zeg maar, een jaarlijkse happening van zou kunnen maken.
2: Ja.
1: Maar ik zie nu nog niet zitten hoe we jaarlijks... Het is toch een redelijk flink bedrag waar we over praten. Ja. Dus dat, om dat jaarlijks bijeen te brengen, zie ik nog niet zitten.
2: Nee, nee, nee. Maar goed. Je bent creatief genoeg om wel weer wat te verzinnen. Dank, Jan Nietrouw, voor het organiseren en voor het gesprek.
1: Dank je.
0: Dat was de bestorming van de molen De Vlijt in Wapenveld. Een evenement in het kader van 850 jaar Heerden. En mocht u dat nou, dat is natuurlijk niet meer te zien, maar mocht u sowieso de molen willen bezoeken, dan kan ik u melden dat aanstaande zaterdag de 12e september er weer een open monumentendag is. En dat er zowel in Wapenveld als in Veessen de molens open zijn op zaterdag en te bezichtigen. En ik heb ook begrepen dat op de 13e, en dat is in Veessen, dan een rondje Pontje Rock wordt gevierd. Zodat u ook nog muziek en de verschillende horecagelegenheden kunt bezoeken op die dag. Maar eerst dus op 12 september, Open Monumentendag. Ik zou zeggen, ga er naartoe voor een pannenkoek of een kop koffie of kop thee. En alle details die staan eigenlijk in de schaapskooi van deze week. Goed, we hebben tijd voor nu onze volgende gast, Han.
3: Ja, ja, aan tafel geschoven, zoals dat mooi heet.
0: Ja, ja.
3: Nou, mooi. Ja, Frederik Noordman, hè?
0: Ja,
3: mogen we elkaar bij de roepnaam zo noemen, dat hebben we afgesproken. Dus jij en jou wordt het dan weer. Dus, we zijn blij dat je bent gekomen. Frederik Noordman, commissielid van Dorpspartij Heerden, CDA, zo te zeggen. We willen met dit gesprek natuurlijk wat meer kennis maken met je, want je bent echt nieuw in de politiek.
4: Klopt.
3: Het gezicht ook niet. Noordman is wel een bekende naam, maar misschien komen we daar zo nog even op. Vanuit historici en zo. Dus, maar daar beginnen we altijd het gesprek mee. Gewoon, je hebt de vraag gezien, maar waar ben je hier geboren, een opleiding? Vertel maar gewoon, dan kunnen we wat zien wat voor aanknopingspunten hebben.
4: Ja, goed. Ik ben dus Frederik Noordman. Dus ja, gooi er een kwartje in en ik kan blijven gaan als het nodig is.
3: Oh,
4: ja. Nee, ik ben Frederik Noordman. Ik ben opgegroeid aan de Elbergeweg in Heerden. Dus zoon van Hannie Noordman en Wolter Noordman, die helaas afgelopen mei is overleden. Maar goed, die naam zegt in ieder geval de historische liefhebber in de gemeente, die zegt wel, dat zegt wel wat.
3: Ja, waar was hij bekend van dan? Met
4: hij heeft verschillende boeken geschreven over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in de gemeente Heerden onder andere heeft plaatsgevonden. Hij heeft Heerden 40, 45 geschreven, maar dat heeft hij samen met twee anderen nog gedaan. Daarna heeft hij zelf nog gevangen op de Veluwe, luchtalarm op de Veluwe, ondergedoken op de Veluwe.
3: Veel.
4: Ja, nu vraag je nog wat. En daarnaast nog twee boeken uitgegeven. En hij was nog bezig met een laatste boek. Dat is hem niet gelukt om dat af te krijgen.
3: Alleen schreef hij dat?
4: Hij schreef dat alleen. Ja, wel met hulp natuurlijk van allemaal informatie die van andere mensen vandaan hadden. Maar dat schreef hij alleen, ja.
3: En wat vond je daarvan als kind?
4: Ja, als kind vond ik het normaal, maar dat komt omdat je als kind niet beter weet. Dus als kind, ik heb toevallig voor mijn werk een keer een stukje mogen schrijven over wat dan 4 en 5 mei voor je betekent, zeg maar.
3: Ja.
4: En ik ben groot geworden met dat ik met mijn vader de Veluwe overfietste om naar een gedenkteken te gaan. Ja, denk je, dat was voor mij heel normaal. Of dat je het verscholen dorp in Vierhout bezocht om er een foto te maken. Ja. En of een verblijf, onderduikadres, daar weer een foto werd gemaakt. Of een ander cruciaal punt. Ik fiets er wel met hem mee. Maar goed, uiteindelijk, nu dat je oud bent, besef je wel dat het best wel bijzonder is dat je vader daar heel veel tijd en energie heeft ingestoken. Want dat was echt het nachtwerk, vaak.
3: Ja. Was hij historicus of deed hij heel andere?
4: Nee, hij werkte bij de Belastingdienst. Hij heeft verschillende functies gedaan. Op zijn einde, en daar was hij ook gelukkig mee, was hij klachtenambassadeur. Dus hij was een soort interne ombudsman, noem ik het maar even. Ja. En dan was hij eigenlijk weer helemaal op zijn plek. En dan ging hij echt mensen die in de knel kwamen, die heeft hij echt wel weer geholpen door verschillende afdelingen. Nou, ze zeggen, nou, jij moet nou dit doen, jij moet een zus doen. En, dus daar was hij wel heel gelukkig in. En daarnaast heeft hij dus in zijn vrije tijd boeken geschreven, ja. Heel veel verhalen uitgezocht. Maar goed, het boek is maar slechts een geheel, want hij heeft heel vaak voor de historische vereniging, hele historische vereniging, stukjes geschreven. En hij heeft vaak nog stukken in de krant geschreven, interviews, maar hij heeft ook andere mensen geholpen. Nou goed.
3: Ja, dat is mooi om dat zo te horen. Maar het gaat over jou.
4: Ja, gaat over mij. Ja, ik kan er voor hem nog een uur lang kletsen als het nodig is.
3: Maar hier geboren, naar school gegaan?
4: Ja, ik de Magietschool gedaan. En daarna op de Noordgouw gezeten. Toen ik op de Noordgouw zat, toen heb ik ook mijn huidige vrouw leren kennen. Maar die zat toevallig niet op de Noordgouw toen nog, maar die heb ik wel leren kennen. En daarna heb ik een jaartje in Groningen gestudeerd, aan de Rijksuniversiteit. Daar heb ik een rechten gedaan. Met het idee om ooit in de politiek te gaan. Daar heb ik recht en bestuur gekozen. Als richting, maar goed, na een jaartje Groningen. En ik was ook een vroege leerling, hoor. Dus ik was 17 toen ik begon.
3: Oh ja, dat is heel
4: goed. Ja, en toen kwam ik erachter dat het niet helemaal mijn plek was. En niet helemaal mijn ding. Dus toen heb ik ervoor gekozen om naar Windesheim te gaan. En daar heb ik management, economie en recht gestudeerd. En, ja, dat heette zo toen ik begon. En toen het eindigde, toen heette het bedrijfskunde. Dus,
3: En dat is een goede keuze geweest? Dus.
4: Voor mij wel. Want ik heb, omdat ik VWO had gedaan, kon ik hem versneld doen. En ik wou graag snel aan het werk. Okay. Dus ik heb versneld mijn HBO gedaan.
3: En wat doe je voor werk nu?
4: Ik werk nu bij de Rijks of de RVO, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. En ik zeg altijd even notendop, die delen subsidies uit. Dus dat is waar ik werk.
3: Ja.
4: En daar werk ik in de rol van procescoördinator. En dat klinkt allemaal heel mooi. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat ik een soort speel ben tussen het team die zeg maar de regelingen uitvoert, dus de subsidieaanvragen beoordeelt. En dat ik daarover ook mijn managers, afdelingsmanagers, teammanagers, opdrachtmanagers daarover informeer over hoe dat allemaal gaat. Ja. En ook in overleg ben met de beleidsadviseurs van de minister op een bepaald onderwerp over dat.
3: En we vragen ook nog over netwerken, maar vinden we ergens nog op een sportclub of een hobbyclub?
4: Zeker.
3: Of?
4: Zeker. Nee, ik ben sinds afgelopen winter bleek in ieder geval met de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging SCA, waar ik nog steeds voetbal, dat ik 25 jaar lid ben daar. Dus daar ben ik al.
3: Je woont in Wapenveld.
4: Ik woon in Wapenveld, maar goed, ja, dat is nog gebleven. Maar goed, dat en Wapenveld was ook een soort keuze die ook toevallig weer op ons pad kwam.
3: Ja, ook mooi wonen.
4: Ja, zeker. Nee, we hebben een. We waren een zoektocht naar een. Ik ben getrouwd met mijn vrouw op 16 december. En 17 december kwamen we erachter dat zij ook in verwachting was. En toen woonden we nog een beetje bij mijn ouders in, zo half-half. En toen dachten we, ja, we moeten nou wel wat voor onszelf gaan zoeken. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn overal geweest. Ja. En uiteindelijk hadden we een huis gevonden in dezelfde woonwijk waar we nu wonen. En toen dachten we, kom het heren, ga ik dan maar in Wapenveld wonen? Dus dan hadden we nog wat twijfel. Toen was dat huis net verkocht, voor onze neus. En toen kwamen we via de oom van mijn vrouw. Dat is ook gewoon heel toevallig. Die liet de hond uit en die had dezelfde soort hond als de bewoners van het huis waar ik nu in woont. Dus dat schept een band als je dan de hond uitlaat. Ja. En die kreeg te horen van, joh, wij willen eigenlijk graag terug naar heren. En toen heeft die oom gezegd, vind je het goed dat ik wat met deze informatie doe? En toen kwam die informatie dus bij ons, waar hij wist dat wij op zoek waren naar een woning. Toen heb ik een briefje door de bus in gedaan en 2 weken later hadden we het huis gekocht.
3: Ja, mooi.
4: Ja.
3: Ja, mooi verhaal.
4: Ja.
0: Dus, kijk, zo kom je dan weer in Heerde terecht.
4: Ja, een hond. Ja, ja, goed. Ja, nee, dus wij wonen we wonen in Wapenveld.
0: Ja,
4: dus,
0: wonen in Wapenveld.
4: Ja, Wapenveld.
3: Ja, maar die andere mensen, mensen zijn weer terug in Heerde.
0: Ja, niet in jullie huis. Het is weer ruil geweest.
4: Nee, dat niet. Nee.
0: Nee, dat had je bij je ouders natuurlijk.
4: Ja, dat klopt.
0: Dat was ook niet zo.
4: Nee.
2: Maar ja, we gaan even naar wat anders. Ander onderwerp, muziek. Ja. Want hobby's moeten we het ook over hebben natuurlijk.
4: Zeker.
2: Hobby's. Ja, muziek.
4: Muziek, ja.
2: Vertel.
4: Ja, grote muziekliefhebber. In ieder geval van uiteindelijk de country muziek. Maar een beetje blues, een beetje Americana.
2: Ja.
4: Ik moet bekennen, ik als vroeger, toen ik jong was, was het altijd nog een beetje zoeken. Wat voor muziek vind ik dan leuk? En op een gegeven moment, je zult het nummer straks gaan draaien. Hoorde ik dat nummer voor het eerst. En toen was ik eigenlijk verkocht. En dat was al zeker 10 jaar geleden. Als het niet langer geleden is. En,
2: is dat niet een van de meest gecoverde nummers die er ooit gemaakt is?
4: Ja, klopt. klopt, klopt. En het bijzondere is wel dat, dat het ook bijzonder is... Dat zeg maar de artiest die het gezongen heeft, is Chris Stapleton, of die het gecoverd heeft, heeft zelf eigenlijk heel veel nummers geschreven voor heel veel andere artiesten. Echt, en daar verdiende hij ook eigenlijk zijn brood mee, tot toen nog.
0: Ja.
4: En hij heeft dit nummer zelf gecoverd, terwijl ja, eigenlijk alles wat hij anders nu maakt, dat schrijft hij eigenlijk allemaal zelf. En ook voor heel veel andere artiesten heeft hij zijn muziek geschreven. Dus dat is wel heel paradoxaal eigenlijk.
0: Ja, dat is zeker. Heel bijzonder. Ik ben er ook fan van, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft vinden we elkaar zeker.
4: Ja.
0: Maar, nou had ik wel een dilemma, want je hebt twee versies ervan. Je hebt natuurlijk de studioversie. Allebei trouwens met ondersteuning van Justin Timberlake. Een wat gladdere artiest, zou ik maar zeggen. Want Chris Stapleton is van de lange baard en de grote hoed, zou ik maar zeggen. Ja. Zo moet je een country artiest voorstellen.
4: De ugly men worden ook wel genoemd. Hè?
0: Precies.
4: Vroeger had je de country-artiesten, die zagen er wat gelikter uit. En door Chris Stapleton is dat imago ook wel een beetje wat...
0: Bijgesteld. Zullen we maar zo noemen. Ja. Daar heb ik dus twee versies liggen. Ene, en het gaat een beetje van je spreektijd af, zou ik maar zeggen. De ene, dat is een live versie. Die komt van YouTube. Ik weet niet of je die kent. Optreden in Tennessee. Waarbij die op een festival optreedt. Maar daar moet je eigenlijk het beeld bij zien.
4: Ja.
0: En de andere is uit de studio, maar die is wat korter. Dus welke heb je het liefst?
4: Ja, ik hou het liefst van live. Maar doe maar de korte versie. Want...
0: Je hebt nog zat te vertellen.
4: ook over Chris Stapleton. Kan ik nog een uur lang over vertellen als nodig is, hoor.
0: Ja, nou, dan gaan we het hebben over de studioversie van Chris Stapleton. Wel met Justin Timberlake trouwens. En Tennessee Whiskey.

0: Want we hebben dus gekozen voor de studioversie van Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Op muziek van Frederik Noordman. Dorpspartij CDA, als gast vanmiddag in de studio. Je zei al, je hebt hem live een keer, even bij de uitzending, je hebt live een keer gezien.
1: Ja, ik had het genoegen en de eer om met mijn vrouw in Dublin hem een paar jaar geleden live te mogen aanschouwen. En zijn we er speciaal daarvoor dus naar Dublin gereisd om daar om te gaan kijken.
0: Zeer de moeite waard.
1: Zeker de moeite waard. Iedere stuiver.
0: Oké.
1: Dat waren er genoeg.
0: Ja. Goed.
2: We gaan verder.
0: We gaan verder met het gesprek. Want muziek is altijd een beetje een intermezzo, zou ik maar zeggen. En een keuze van de gast die in de studio zit. En Casper die zit er ook nog bij. Casper, heb jij nog vragen voor Frederik?
3: Ja. Oh. Hoe bent u eigenlijk bij gekomen dat je zegt van, ja, ik ga de politiek in?
1: Ja, nou, het is, ik had vroeger de ambitie, toen dacht ik, nou, weet je, ik ga studeren en dan ga ik de politiek in. Nou goed, die studie, dat werd geen succes. Toen heb ik die ambitie een beetje laten varen, maar goed, ik heb van huis uit wel, ook vanuit mijn vader, die was altijd wel ook bezig met wat er allemaal om ons heen gebeurde en... de algemene beschouwingen livestreams uitzenden. Nou, dat was voor hem uitgevonden ongeveer. Dus ik heb dat wel een beetje meegekregen. Daarnaast heb ik natuurlijk tijdens mijn studie ook wel gewoon meegekregen... het belang van de politiek en überhaupt van het bestaan van de trias politica. Hè, dus de verschillende scheiding de machten.
0: Ja.
1: En ik heb daar heel lang over gedubt... van wat zou ik gaan doen, wat zou ik gaan niet doen. En ik was eigenlijk jarenlang elftalleider van mijn voetbalteam... van het vierde van de SCA. Nou, daar ging best wel eens tijd in zitten. Want ja, of die had er geen zin in, of die konden niet. Dus je was de hele week eigenlijk druk met spelers regelen... of je er genoegen hebt, een scheidsrechter, nou, noem het maar. En dat heb ik heel veel jaar met heel veel liefde gedaan. Maar ik merkte op een gegeven moment, dacht ik, nou, weet je, ik vind het mooi geweest. En toen was ik daarmee gestopt. En toen na een paar maanden, toen dacht ik, ja... Ik zou eigenlijk wel eens wat willen doen. En ik heb het heel vaak wel eens gekeken van... ja, zou ik iets niet in de politiek willen doen, ja of nee? Want ik stem zelf al jarenlang ook gewoon op die partij. En het is niet zo dat ik denk van... nou, ik moet op die partij stemmen, want ik vind het best. Maar ik kwam er gewoon elke keer ook weer op uit. Dus het past gewoon heel erg bij waar ik voor sta. En toen werd ik toevallig gebeld door Ruud de Gooyer. Die ken ik dan van de voetbal van SCA. Die zei, joh, wil je eens een keer meedenken anders over het partijprogramma? We willen wat geluiden ophalen bij verschillende mensen. En ik moest aan jou denken. Dus nou, toen ging dat balletje eigenlijk zo aan het rollen. En toen zei ik heel erg tegen hem, joh, ja, ik heb er wel zo vaak over nagedacht om erbij te komen. En nu bel jij. Dus ja, en toen had ik net het weekend ervoor, moest ik daarover denken. Van ja, misschien is dat ook wel leuk om te gaan doen. En toen belde hij. Ja, dus, ja.
2: Dat is mooi even. Ja. Wat is dan het onderwerp in de maatschappij van Heerde dat je dan zegt aanspreekt? Dat je zegt, nou, dat wil ik eens bij de aanpakken? Of
1: ja, dat vind ik wel lastig om dat op één onderwerp te pinnen. Want er zijn natuurlijk wel meerdere. Uh-huh. Kijk, weet je, in Heerde denk ik dat wij nog gezegend zijn met dat we het proberen heel goed samen te doen. Nou goed, daar is natuurlijk het CDA ook wel van. En waar ik ook een beetje wars van ben, is dat wij... je ziet natuurlijk heel vaak twee kampen ontstaan. Je bent of voor of je bent tegen. En ik geloof altijd wel dat er ergens de waarheid altijd tussenin ligt. Ja. En dan kom je ook gauw weer snel in het midden uit van het spectrum. Dus... daarom dat CDA denk ik ook goed bij me past. Ik denk dat nooit... de ene partij de absolute waarheid heeft... of helemaal aan de andere kant de absolute waarheid zit... maar dat die echt in het midden zit.
2: En heb je als commissielid nog bepaalde taken... dat je een raadslid moet ondersteunen... of is het heel algemeen?
1: Ja, dat moet zich nog een beetje gaan vormen. Ik ben geïnstalleerd vlak voor de zomer. En toen kwam eigenlijk het zomerreces. En daarna, tijdens het zomerreces gebeurt er niet zoveel. En daarna moet het nog even een plek gaan krijgen. En we hebben toevallig volgende week ook met de fractie een vergadering. En dan gaan we even kijken hoe de taken dan worden rondverdeeld. Hans Kennen heeft daar ook al wel een idee bij. Dus,
0: maar, Hans van Aardek is de fractievoorzitter in deze.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Maar u bent nu commissielid, maar hoopt u dan eigenlijk ook dat u raadslid wordt? Of?
1: Ja, dat moet zich ook maar even gaan vormen in de komende periode. Kijk, ik ben wel blij dat ik in ieder geval hiermee mag beginnen. Dus als commissielid, dan kun je eraan ruiken, dan kun je er snuffelen. Ja. Dan kunnen we gaan kijken of dit gaat werken. Of ik het leuk vind, of ze vinden dat ik goed werk doe. Of dat ik de volledige plank misla, dat kan natuurlijk ook. En vanuit daar kunnen we altijd zien wat de toekomst nog brengen mogen.
2: Ja, je hebt een groot netwerk, hè, de SCA.
1: SCA is een grote club. Ja, goed. En ik woon dan weer in Wapenveld. En ik moet je zeggen, ik zit in Wapenveld dan bijvoorbeeld ook nog weer in de identiteitscommissie van de christelijke basisscholen. Als ouder. En
0: veel input.
1: Ja, dat is ook wel. Hoor je ook andere issues die daar spelen. Zeg maar.
0: Ja. Komen we elkaar hier nog weer tegen in de studio zo af en toe als je wat te melden hebt?
1: als ik word uitgenodigd, kom ik graag langs.
0: Je kunt jezelf uitnodigen, maar dat geldt voor alle raadse commissieleden.
2: Beetje politicus.
0: Ja, een beetje politicus die zorgt dat hij wel aan de bak komt.
1: Ja, nou goed, als er wat te melden is, dan kom ik zeker langs. Ik moet eerlijk bekennen, er zijn nog 100 onderwerpen waar ik nog een uur over kan kletsen. Hoor, dus geen enkel probleem.
0: Ik wou net zeggen, we hebben eigenlijk veel te weinig tijd.
2: Je bent een makkelijke prater, dus dat is wel mooi. Dat is een goede eigenschap. Is
0: Ja. Maar we hebben in ieder geval in eerste instantie even kennis kunnen maken met elkaar.
1: Ja.
0: En nogmaals, veel succes bij het commissiewerk in ieder geval. En die ambitie van raadslid, ik kan me voorstellen, hij zegt van ik heb wel andere ambities, maar laten we eerst maar eens kijken wat dit...
1: Is dat te doen. Ik heb ook nog 3 jonge kinderen thuis, dus laten we het eerst eens even opbouwen.
0: Dat is ook een goed contact met de samenleving, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ook in de jeugd.
1: Zeker. Ja.
0: Hebben we nog wat over, Kasper, hebben we nog wat overgeslagen waar we het over hebben moeten? Nog 1 vraag, korte vraag.
2: Kasper is streng hoor.
3: Hoopt u, zijn er dingen, bepaalde onderwerpen dat u hoopt dat u zeg maar plannen even voor kunnen maken, zeg maar? Dus dat... dingen die je echt doorheen wil drukken, zeg maar?
1: Nou, ik heb niet zo'n dingetje doorheen, maar ik heb wel de hoop, zeg maar. Ik woon nou in Wapenveld en je ziet gewoon dat in Wapenveld de afgelopen decennia dat daar best wel wat bedrijven zijn vertrokken. En die bedrijven gaven ook identiteit aan mensen die daar wonen.
0: Ja.
1: En daarmee kon je vereenzelvigen en dan kun je zeggen, ik werk bij AXO, die gaat dan weg. Ik werk bij Berghuizer, ik werk bij Aroma. Ja, die bedrijven zijn allemaal of weg of gaan weg. En ik zou het toch mooi vinden als we ook toch nog iets terug kunnen krijgen. In ieder geval een Wapenveld. Waar mensen zich ook weer een beetje aan mee kunnen vereenzelvigen. En trots op kunnen zijn. En naast dat het natuurlijk werk oplevert. Maar dat is natuurlijk ook wel waar Wapenveld altijd onbekend stond.
0: Ja. Nou, dat blijven we volgen. Dat lijkt me een goed uitgangspunt. We blijven via Frederik Noordman. Want dat was onze gast van de Dorpspartij CDA. Gaan we... We hebben goede contacten nu in Wapenveld.
2: Ja, erg leuk dat je langskwam.
1: Erg leuk dat ik hier mocht zijn.
0: En
1: dus,
0: succes met je werk.
1: Ja. Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: De tijd zit er weer op. Het is 2 minuten voor 6 geworden.

0: En volgende week zijn we er weer, Han.
1: Ja.
0: Weer om 5 uur. Weer nou, met Por.
1: Ja. Leuk wel.
0: En ook weer met input van AI. Ja,
1: dan is er al een vergadering geweest, hè? 7 september.
2: Klopt,
0: ja,
2: klopt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een commissievergadering.
2: Ja, ja, gaat over
1: schuldhulp.
2: Nee, 7 september hebben we over toekomstbestendig begraven. En we hebben daarvoor nog een inspreekavond.
1: Ja,
2: dat,
1: oh ja.
2: Dat is op de 7e. En ja. De 14e, ja, de raadscommissie moet ik even kijken wat dan precies de agenda
0: is. Ja, dat gaan we volgen, want onze tijd is ook nu op. Want over 30 seconden komt de call, de station call en het nieuws van 6 uur. We wensen u voor straks nog een hele fijne avond. En voor, zeker voor degenen die nog eten moeten, een smakelijk eten. We zijn er weer over een week. Dat is de 9e september tussen 5 en 6. Nogmaals dank voor de mannen van de andere kant van het glas. En voor u als luisteraar. Ik zou zeggen, fijne avond nog. En graag tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. En daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Richard Hoffmeyer presents Omagoma. Radio 794.

Welkom, welkom, serieuze luisteraars, bij de 76e aflevering van Umaguma. Het radioprogramma, het statement, waarin we op zoek zijn naar vrouwen die ons libido kunnen bijhouden. Next Level Radio, staat die microfoon weer hard? Voor Silent Movers, Misfits, Lone Wolves, nonconformisten, notoren, dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, libertariërs, autonome denkers, buitenstaanders, scherpe observanten, kortom, echte existentialisten. Maar ik heb een betere term gevonden, de introverten. En ik weet inmiddels ook wat dat betekent. Kortom, dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Wij zijn zo origineel. Dit is geen format, dit is een statement. Elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV.

verfilming. Johnny Depp zit er ook in. Het is mijn favoriete genre film. De psychologische thriller. En ook los van de film is deze score prima te beluisteren om een spannende muur van geluid op te trekken tegen vervelende collega's. Daar gebruik ik hem dagelijks voor. Dit is de muziek die hoort bij de film Secret Window.

En zoals het programma ooit begonnen is, op zoek naar de beste progressieve rock. Dit is Camel, Song Within a Song.

van het album Moon Madness, uiteraard, was al een tijdje geleden een van mijn favoriete bands. Camel was dat. Dit is muziek van, ja, op de hoes staat Jeff Zanelli. Grotendeels is het geschreven door Philip Glass. Die had geen tijd om de hele score af te maken. Hans Zimmer stuurde zijn protégé, Jeff. Die maakt het af. En dat klinkt zoals dit.

0: Ja, ik denk serieus dat het daarom zo lekker wegluistert, deze score. Philip Glass schreef de basisthema's en het eerste deel van de score. Zijn repetitieve structuren passen perfect bij de psychologische spiraal waarin hoofdpersoon Richard Hofmeyer belandt. Bij zijn huidige werkgever. Het versterkt de obsessie, het isolement en de paranoia. Philip Glass, bekend van films als The Hours. Staat op YouTube, hè, de muziek. Koyaanisqatsi, Candyman. Hebben we al een keer gedaan vorig jaar. Philip Glass, Candyman. Naar een verhaal van Clive Barker. Truman Show hebben we ook al een keer gedaan. Prachtig. Notes on a Scandal. Wat voegde Jeff Sanelli nou eigenlijk toe dan? Lagen. En mijn luisteraars zijn gek op lagen. Extra lagen. Zijn rol bij Secret Window. Sanelli bracht extra actie, suspense en duistere, traditionelere thriller-elementen in. Hij componeerde en arrangeerde met name het tweede deel van de score. Waaronder de intensere climaxstukken waarin de spanning tot een kookpunt stijgt. Bekend van zijn werk voor Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, Maleficent, Disturbia, miniserie Into the West, waarvoor hij een Emmy won. Barry is er niet. Dus we hebben Google Gemini weer aan het werk gezet. Een hoop stof om te bespreken. We gaan het nog hebben over de tegenstelling van de loyale medewerker en de cynische stoorzender op de werkvloer. Wie ben ik? Wie bent u?
1: To live alone is the fate of all great souls.

Nou, ik heb nog even. De loyale medewerker gelooft in de missie, knikt ja, draagt de leuzen uit en werkt met plezier. Of twee, de cynische stoorzender ridiculiseert de cultuur, trapt tegen het beleid en is diep ontevreden, gefrustreerd en gedemotiveerd. Wat is leuk om te doen op de werkvloer? Alles ridiculiseren, inclusief de cultuur, tegen het beleid trappen. Maar dan, Richard, ben je ontevreden? Misschien moet je ander werk gaan zoeken. En dan antwoord je met: nee, ik geloof in jullie missie en die verkondig ik. Ik draag jullie leuzen uit met passie en ik werk hier met veel plezier. Waarom is dit leuk? De kortsluiting in de logica van het management. Zij verwachten een verbitterd mens tegenover zich te krijgen die ze moeten motiveren of terug in de spoor moeten krijgen. Zodra jij met een glimlach op je gezicht vertelt dat je het ontzettend naar je zin hebt, valt een hele standaard beoordelingsscript stil. Ze weten simpelweg niet welk hokje ze moeten aankruisen. En dat is leuk.

Donders. Pink Floyd. Ze mogen me alles noemen op het werk, hoor. Botte, chagrijnige, lompe, oncollegiale dwarsligger. Allemaal prima als ze mij maar geen schaap noemen. Dat is het laatste wat ik wil. No sheep.

Pink Floyd, Sheep van het album Animals. Moest ik dat er nou echt bij zeggen? Het is zonde om door deze muziek heen te praten, besef ik me. Ga niet meer doen.

Ik heb me hier toch een combo voorbereid. Porcupine Tree, Steven Wilson. Fate's Warning, achter elkaar. Fear of a Blank Planet en daarna Guardian. Dit is Porcupine Tree.

0: Prijsvraag.
1: Prijsvraag.
2: Prijsvraag.
3: Dat was lang geleden, hè? De prijsvraag. Nou, wie weet het antwoord? Wat is de prijs, Barry? Als je het antwoord goed hebt, mag je hier in de studio een liter melk drinken met Barry. En Barry is ook gek op bolognese chips. De prijsvraag. Wat deden wij? Twee laatste nummers van het eerste uur, Umaguma. Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet van het gelijknamige album uit 2007. Zeer hoog genoteerd op de talisman van de show, procarchives.com. 4,29 ster van de 5. Dat is hoog. Daarna Guardian van het album Awaken the Guardian. Derde studioalbum van mijn favoriete prog-metal band. Dat is een publiek geheim. Fate's Warning uit 1986. Berichten van luisteraars. Bianca vraagt om exclusiviteit. Wij van Umaguma kunnen dat bieden. Want volgens de teller is zij de enige luisteraar momenteel. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? En omdat zij de enige luisteraar is, is dat ook het enige bericht wat momenteel binnenkomt. Ik verwacht nog wel wat van Remco. Die zal het tweede uur wel eens... Oh nee, er is zeker voetbal op. De score van vanavond. Jeff Zanelli, Philip Glass, Secret Window. Dit was uur 1 van Umaguma. Aflevering 76.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Edge of Thorns van Savatage, van het gelijknamige album. Nou, even gekeken, was het laatste album met Chris op lead, gitaar. Chris is niet meer. Tragische geschiedenis van de band is bekend. En daarna Lord of the Rings van het Finse Stratovarius. En het duurde nogal voordat ik de informatie had gevonden. Ik zat namelijk te zoeken op de talisman van de show, progarchives.com. Maar daar stonden ze niet op. Heftig debat. Waarom staat Stratovarius nog niet op deze website? Nou, ik heb ze gevonden op Perplexity. Het is geen prog. Volgens de puristen. En power metal is niet welkom op de website. Dat was het verhaal. Dit is The Gathering.

0: Nothing that happens to man is ever natural. Since his presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man, his death is an accident. And even if he knows it, he consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with the words or not, but those are the keyspring of the laws of the ring.
1: The crowd is the gathering place of the weakest. True creation is a solitary act. Umaguma.
2: Nou, twee instrumentale metal tracks achter elkaar. De tweede was eigenlijk veel interessanter dan die van Stratovarius. Waarom? Ja, er gebeurde van alles. En er werd op een geweldige manier toegewerkt naar een climax. Tranen rolden over het mengpaneel hier. Stem van Anneke sneed mij door de ziel. Van het album Mendelian, Sand and Mercury. Prachtig.

En omdat het kan, bij dit programma, dat eigenlijk geen radioprogramma is, maar een statement, twee nummers van Iron Maiden. Dit is van het album Killers. Het hele album is eigenlijk geweldig. Ik kwam erbij, want ik was de laatste documentaire aan het kijken over de band van daar. Maiden.

Blaze Bayley. Hij kon weinig goed doen bij veel fans. Behalve bij mij. Ik vond het geweldig. Komt goed tot zijn recht in deze snoeiharde productie. Iron Maiden, Virus. Ja, dat was niet bedoeld om radiovriendelijk te klinken. Het stond ook niet op een album. Ik kan mij herinneren dat het uitgebracht werd als een single, maxi-single. Ik heb hem volgens mij nog. En die ging af, vooraf aan de compilatie Best of the Beast. Dat was eigenlijk ook mijn echte kennismaking met de band. Ik denk dat ik Holy Smoke nog wel eens op de radio heb gehoord aan de Lupineweg. Dat was een single. Het heeft nog kortstondig in de top 40 gestaan. Kwam van No Prayer for the Dying. Maar Virus, ik zeg het niet radiovriendelijk. Henk Westbroek, die had een programma, Denk aan Henk, Radio 3. Toen Radio 3 nog leuk was, die wilde ook een statement maken. Want die draaide dit gewoon op de radio. En ik zie die situatie nog voor me. Ik zit in de keuken. Aan het Van Apeldoornshof. En had mijn moeder een radiootje staan. En daar hoorde ik voor het eerst Maiden met Blaze Bayley. En dan dit nummer, Virus. Ik denk dat Henk ook gewoon een dikke middelvinger wilde opsteken. Naar een commercieel station als 538. Ik draai gewoon dit. Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Prachtig. Bedankt Henk Westbroek. Van het album Killers, tweede album met Paul Di'Anno op zang. Laatste album ook met Paul op zang, Prodigal Son. En heb ik daar nog een anekdote over? Jawel! Hoe heet die coverband ook alweer? Jorik. In Weijen. Waar jij het aan de stok kreeg met die Hells Angels. Na het optreden. Paul Di'Anno was ook in het land en die mocht 3 liedjes meezingen volgens mij. Het was onvergetelijk. De microfoon hebben ze nooit teruggezien. Die ligt nog bij iemand op zolder, weet ik. Maar niemand durft hem aan te raken. Wat Paul Di'Anno heeft erin geschreeuwd. En dit is denk ik een jaar of 15 geleden al. En toen konden we al stellen dat de man de tand destijds niet echt had overleefd. Shit. Nog een kwartiertje maar. Vriendin van de show, Silke, luistert de laatste tijd weer veel naar Orange Goblin. Dat is mooi. We doen eigenlijk niet aan verzoekplaatjes bij dit programma, bij dit statement. Maar voor Silke maken we af en toe een uitzondering. Ik heb iets gevonden van Orange Goblin. Niet dat nummer van 20 minuten. Dat doen we een andere keer als we echt geen zin hebben om te praten. Stukje van Secret Window dan nog maar doen.

0: 7-9-4.
1: Ik heb er natuurlijk een hoop fans bij gekregen na de afgelopen 4 afleveringen. Toen we veel Americana-muziek hebben gedraaid. Met poëtische teksten recht uit de ziel van Townes Van Zandt. Iedereen zat te janken bij de radio. Ja, en dan dit vanavond. Scorpionica. Orange Goblin. Bedankt, Silke.

Ik heb nog ruimte voor één nummer. Die heb ik eerder gedraaid in de uitzending rond de score. Van de film Bram Stoker's Dracula. Hoe heet die Poolse componist ook alweer? Ik ben het even kwijt. Destijds een toepasselijk nummer. Blue Oyster Cult. Nosferatu. Ik denk dat dat de afsluiter wordt van deze uitzending.

Nosferatu, dit stond op het album Spectres uit 1977. Was het vijfde album van deze smaakvolle band uit New York, Blue Oyster Cult. Yo, dit was hem. Ik vind het mooi geweest. De 76e aflevering van Umaguma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt, Omroep. En vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zagrijnige heerschap en onuitstaanbare collega met de middelvinger is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Philip Glass en Jeff Zanelli, uiteraard voor de film Secret Window. Ik zeg welterusten tot volgende week. En hopen dat Barry er weer bij is. Dag.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
2: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
4: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
2: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Het is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
7: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wiegen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 4